Venem gav pa de nervez irioga yon ber kemener hag a zo be klevet a liz gwechomo e sibrez izel evikoze al divar ben arfalz, divar ben skolvreiz, divar ben eos, divar ben sagar vorika an den agen eus plijadur evel juz a tau koze al gadon dud e brezounek bedon bed ovelet aneon pegur gar gevredig eze eos te voen bonet ur pemzek vet leor a ben nebe tre divar ben arglad e teruk neue le denes kraon e pen ar bed med irio vo gredan aude gez neue gai yon ber kemener a ben klaska gouzout iror divar ben an den.